0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Chubby Checkers, ja, The Twist. En ik hoop iemand kan je nou ophelpen. Gelukkig denk ik dat ik getwist niemand heb. Ik kan je beloven, ik ga niet gaan opkomen. Morgen, jullie, morgen. Ja, nou kom eens terug, Jan. Ja. Eindelijk is dat twist, maar nou eindelijk is vrijdag song. Nee, terwijl ons nou kan wakker word vir die naweek, kan voorberei, weet, ja, vullig nou die adverteerders soos, gaan hoor wat sê die winkel daar, en onthou maar net, as jy dalk nou iets gehoor het, en jy is nou nie seker, maar mama, hulle daar iets gesê van die iets, ek weet nie wat nie, kom ons gaan kyk, ja, gaan nou daar na jou www.joustasie.net, en al ons inlichting is ook daar op ons website, en jy kan ook gaan kyk hoe lyk ons, op een maandag, of dinsdag, of woensdag, en daar is ook een rankie ook, gaan door een bykie, wat gaan aan in die wereld van jou stasie. Vindige advertentie, en dan gaan ons na die weer.
1: Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: When you hear the signal, it will be 6:13 and 18 seconds. En nou gaan ons kyk, wat gaan aan in ons weersake? Batman is daar, so ek sien Judge Judy, het ook ons kom keer. Good morning, Judge. Who would you like to judge today?
1: Jou stasie weer.
0: Julle, ek het een vriendin gehad, so ek kan nie baie goed Engels gepraat, het nie, en een vriendin van my kon keer dat Engel aan uit, wat nou nie kan Afrikaans praat nie. En al wat die tante net die hele tyd, want hy weet, dis koud in Engeland, en al wat sy die hele aand gesê het, is how's the weather, ons het later so gespotterui, as sy met my praat, wat naam is Judy, as sy met my praat in Engeland, sy sê, and how's my friend, how's the weather? Ja, how's the weather in South Africa? Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwing uitgereik vir vandag nie. Nou, hulle sê Gauteng, mooi weer en cool. Pretoria, een minimum van 6, een maximum van 23. Johannesburg, 6 tot by 22. Vereniging, 5 tot by 20. In Mpumalanga, partly cloudy, cool, but warm in the low veld. Yeah, don't I know that. Mombela, 12 to 23. Emalahleni, 4 to 23. Standerton, 4 to 20. And Skukuza, 12 to 28. Yeah, low felt, high felt, lots of mist on your roads as well this time of the year, so please do be careful. Limpopo, gedeeltelijk bewolking, koel tot warm. Polokwane, 8, your minimum graden Celsius. En 22, Sanin, 11 tot by 26. Musina, 13 tot by 26. Lepelale, 9 tot by 26. En Mokopane, 11 tot by 24 graden Celsius. Northwest, also beautiful weather, but a little bit cool to warm. Posch, 5 to 24, Mahikeng, that's Potchefstroom, 5 to 24, Mahikeng, 7 to 25, Rustenburg, 8 to 26, and then Freiburg, 7 to 25. Vrystaat, mooi weer en cool, maar gedeeltelijk bewolk hier later vanmiddag. Bloemies, Bloemfontein, 5 graden Celsius, jou minimum, 23 jou maximum. Bethlehem, 4 tot by 22, Kroonstad, 6 tot by 24, en dan Vicksburg, 3 tot by 21 graden Celsius. En dan so'n bykie noorde toe, daar in die Noordkaap, morgen jylle. Mooi weer en cool, maar gedeeltelijk bewolk in die namiddag. Uppington, morgen Christa, 11 tot by 28, Kimberley, 9 tot by 24, as hy gaat nog daar. Alexander Bay, 12 tot by 20, Sutherland, 1, lekker koud, tot by 19, ek denk al die sterre het gevries vir oogend. En then we move to the Western Cape, partly cloudy, cool, with mist along the coast and in places in the interior, like Belville, Brackenfell. Please be careful. Cape Town, good morning, Cape Town. 14 to 20, no, I lied to you. 14 to 19. Yeah, about 5 degrees difference. So, yeah, that's all right, not too bad. Veerendal, 10 to 23, George 10 to 20, Worcester 9 to 23, Hallelujah, Beaufort West 9 to 21, and then Ooskaap, ja, amper sê Oosterkaap, Ooskaap, oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer in Kol, maar warm in die noorde. Kuberka 15 tot by 21, Robertsbukwe Dorp 12 tot by 22, Kuhompu Stad 16 tot by 22. Ja, dit is een donkloper daar. Port St. John's 15 tot by 24 en Mtata 10 tot by 26 graden Celsius. And then beautiful, beautiful, warm KwaZulu-Natal. Last but not the least, good morning KwaZulu-Natal. Morning mist on places or in places. Apart from that, it will be beautiful weather, warm, and a little bit cooler toward the west. Durban, good morning Priya, good morning June, 20 to 24. Richards Bay, 16 to 27. Pietermaritzburg, 11 to 25. And then Umnambiti or Ladysmith, 8 to 25. So yeah, please be careful. There's lots of mist all across South Africa. Please drive carefully.

0: Inderdaad, ja. Dus opstand uit ontbijt. Dat is iemand om elkaar. Philip, ja, Philip en zij moeten benoemen niet toe. Het is een goede dag voor benoemen niet, ja. Ik weet niet wie dat is, niet. Ik weet niet wie mij kent. Maar als je mij kent, moet niet te hard zien. Je kent mij niet. Dan wil je ook van mij procureursbrief sturen. Ja, die maar goede dag voor die mensen op je pad. In mooie rij, Philip. Alsjeblieft toch. Ons zien dan voor jou morgen weer. Ja, ons hebben lekker geluisterd daar naar boerenmuziek. En het was nogals twee satires. Dat klinkt weird, nee. Dat was twee satires. Kan ons hier song maken daarvan, nee? Twee satires, nee, ik spot eigenlijk. Namaqualand satires, en dat is Frikkie McDonald. En dan lekker groepie Christo satire. Met lekker, lekker boerenmuziek. Meel gooi. Seizoen 3, episode 1-1-3. Nou ja, ons praat van die verkeer. Kom, ons gaan loer net wat sê die verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ja, die verkeer sê niks nie, hulle skrywe hier so vir my op die skerm. Kom ons kyk sommer daar in Gauteng. 'N motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaarts by Garsfontein, twee regterbane is gesluit. En indien jy wou daar travel, ry, ja, die paai is redelik bedrywig daar. Dit lyk asof daar so 'n bietjie van 'n pandemonium daar uitgebreek het. Twee bane is toe, aan die rechterkant, maar ja, wees net daar voorzichtig. En dan was daar ook so 40, 45 minuten gelede, een motorvoertuig ongeluk op die R21 Noordwaarts by Pomona. Weg, die linkerbaan is geaffekteer, hy is gesluit, so ja, weet nie of hulle ons kon gemaak het nie. En dan beweeg ons dan ook ons hulle na Talse wereld toe, padwerke op die pad daar so. Onthou maar net dat daar soos baie padwerke nog aan die gang. Die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang, Paradijsvallei, dan ook die N2, EB Kloete en Omgeni, die N2 ook Kwamashu en Omdloti, en dan die N3, daarby tussen Ashburton en New England. Hulle gaan die pad toemaak, hulle gaan so 'n bietjie met plofstof daar werk. Die 2 juni van 3 die middag tot 3:30 die volgende dag, so 2 en 3 juni, is die pad geaffekteer. En dan ook die 4 juni van 3 tot 3:30, soos van middag tot middag. En dan die 9 juni ook van 3:00 tot 3:30. So die 2, die 4 en 9 van 3 die middag tot 3 die volgende middag. En dit is op die N3 en dit is daar by Ashburton en New England. Hulle gaan daar so 'n bietjie werk. En dan in die Weskaap, onthou maar net baie, baie mistigheid op ons paaie vanoggend. Ek reis nou wel net 'n kort stukkie hiernatoe, maar ek het moeilik geruim. So ja, wees net geduldig, asjeblief, tof my hoofligte aan, en ja, baie, baie mistigheid op die pad. Nou die R300, waar hy aansluit by die N1 in noordelike richting, dit is in Kaapstad, baie, baie mistigheid. Sit jou hoofligte aan, sit jou noordligte aan, julle maak julle self net sigbaar. Groot, groot, asjeblief. Nou ja, ek sien die N1, is nou reeds een bykie meer bedrijwig. Die tyd van die ochend hier by Kraaifontein is daar een bykie verkeer. En dan die R300 noord waar hy aansluit by die N1. En as jy by Durban weg voorbij gaan, dan so op pad na die, wat is daai, Tygerberg Heuwel. Daar so is ook al reeds een swaar verkeer. En dan die R27, dis van Blouberg Strand af tot by die N1 ook redelike swaar verkeer al reeds vroeg daar op daai een, ek weet nie wat hulle weet van wat ons nie weet nie. Dan kom ons kyk hoe voortrekker weg, ja, nog nie te sleg nie. Verskoning. En dan die N2, hier rondom Kailitsa is daar ook so'n bietjie verkeer wat daar reeds opbou, en dan bietjie verder as jy stad toe beweeg, net aan die kant die aandoorbaan, van Kaapstad Internationaal, wat jy aan jou rechterkant gaan sien, en daar so'n bietjie verkeer wat daar opbou, en dan, kom ons kyk gou nog hier so by, en Paul is ook al redelijk bedrijwig, ja, redelijk bedrijwig, en as jy met Bynpaal van Strandfontein strand beweeg dan naar Meisenberg toe. Daar is stuk van die Beidenpaal is natuurlijk langs die zee, langs die kus. En daar gaan daar ook zandigheid en losklippen op die oppervlakte van die pad. Wees zo, ja, zo wees ook niet daar voorzichtig. So ja, dit is nu het verkeer wat ik heet voor nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moeilijk gemaakt door TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, dankie van ons samen, Kerr. Philip, veilig wees op je pad. En Neil, jij ook. Ja, veilig wees op je pad. Ik zie jullie morgen. Carl Nienaber. Is ook daar bij ons. Bye, dankie. En ja, als je dan nou vanochtend opstaan tegen je denkt, ah, het is woensdag, rap, wat deed je week? Ja, moet dan niet te morbid raken, niet? Ja, het is woensdag, nee. Kijk, als nog drie slaapjes, helemaal twee slaapjes hoor, dan is het naweek. Het is daarom iets om naar uit te zien. Philip had net al gepraat van, oh, die dag moet beginnen, die cliënten. Ja, kijk, die cliënten betalen hun salaris. So, geef maar een glimlachje op je gezicht. Ja, ik meen, hulle betaal je salaris. En als je daar ook nog bereis is, ga maar daar naar die badkamer toe. Niemand jou zien, nie. Maak door die deur. En dan doe je voor dat gezichtje daar zo in die venster of in die spiegel. En dan draai je jezelf zo schijns. En dan zie je maar net, hello, you're sexy. Right, said Fred, I'm too sexy.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

For Your Precious Love. Ja, het klinkt amper zoals een bekende flik, nee? Ja, The Flames, For Your Precious Love. Ja, wat gaan dan in die Venice-wereld, die wereld van die politiek in die wereld? Ja, ons gaan zo zien weer kijken wat aangaan daar in ons Nice-wereld. Baie dankie ook voor ons borgen, wat ons nou net gehoor het. Ja, dankie vir hulle ook, dat hulle vir ons hulle besigheid kan adverteer. En ja, het is lekker, het is woensdag. Hoe kom nie? Klein zaterdag. Ja, kom ons raak lekker. Soft Cell, wanneer las jy hierin gehoor? Tainted Love.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dit was dan jylle keuse van volgens een breakfast papgooi. Ja, Honey Bunny. Dat is natuurlijk Isaac Davel wat daar voor ons vertel het van Honey Bunny. Goeiemorgen Kathleen Jacobs. Goeiemorgen. Morgen. En Nolien keur ook daar by ons. Baie dankie ook vir allemaal wat saam keur. Net so ietsie wat jy in jou dagboek moet gaan sit. Asseblief die 5de juni van hierdie jaar. Die enige kerk bracht in Valwes. Hulle hou een lekker kosfeest. Gaan keir, dat ons daar saam moet gaan keir. Ja, is altyd lekker om hierdie goeikies daar by te woon. En jy kan ook, as jy met hulle wil kontak, 061-543-0582 kan jy met hulle praat. Kyle Monique met Dancing. En net daarna gaan ek jou moet groet.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Loetjie op jou stasie.
2: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een-stop hardeware.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste diens te lever. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Raadmanstraat, Barrowoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse, beste diens.
2: Weer. Hallo, ons loer gou vinnig, wat maak die weer vandag daar in jou streek? Of jy moet vanavond binnen braai of buiten braai, of somme binnen en buiten. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het geen waarskuwings vir woensdag uitgereik nie. Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria 6.23, Johannesburg 6.22, Vereniging 5 graden minimum tot een maximum van 20. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld. Mombela 12 minimum 23, later vandag Imalaheni 4, ook 23. Standerton, julle is op 4 met een maximum van 20 graden daar. Skukuza is al klaar op 12 graden en later een heerlijk warm 28, is elke dag lekker warm daar. Dan maak ons het draai daar in Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Polokwane 8.22, Tsenin 11.26. Messina 13 ook 26, Lepalale 9 ook met een maximum van 26 en Mokopane 11, 24 grade. Dan skuif ons dan na Noordwest toe, mooi weer en koel tot warm. Potchefstroom 5, 24 grade, Mariking 7, 25, Rustenburg 8, 26, Vryburg minimum van 7 en later 25 grade. Dan draai ons vinnig daar in die mooie Vrystaat, mooi weer en koel maar gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 5.23, Bethlehem 4.22, Kroonstad 6.24 en Vicksburg 3.21. In die Noord-Kaap gaan het mooi weer en koel maar gedeeltelik bewolk wees in die middag. Appington 11, lekker warm 28, Kimberley 9.24, Alexanderbaai 12.20 en Sutherland 1 grade tot 19 een maximum. Hier by ons in die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel met oggendmis langs die kus en op plekke in die binneland. Kaapstad 14 en 19 maximum, Vredendal 10, 23, George 10, 20, Woester 9, 23 en Beaufort West 9, 21 grade. In die Ooskaap is daar oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Kebega, julle is 15 vir oggend, 21 later vandag, Robertsboekoedorp 12, 22, Kogompolstad 16, 22, Port St. John's 15.24 en Matata 10.26. Heerlik warm daar vandag. Laastens draai ons daar in die prachtige KwaZulu-Natal. Oggend mis op plekke, andersins mooi weer en warm. Koel in die weste. Durban 20.24, Richards Bay 16.27, lekker warm. Pietermaritzburg 11.25 en Umnambiti, wat Lady Smith was, 8.25 grade.
0: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Nou ja, dit is dan nou jou weer vir vandag, woensdag die 27ste, die laaste woensdag van mei. Ek sê vir jou, elke dag is die laaste dag van mei. Ja, want dit maak hierdie week klaar, volgende week val ons in juni, wat die halfpadmerk dan maak vir hierdie jaar van 2026. Nou vir ons H2A Christus, persoon, man, vrou, wat hier saam met ons kuier op TikTok, wat daar van haar Kansas in Amerika is, hulle het gevra of hy het gevra asseblief of sy het gevra of ek ietsie van Ines en Franna Benadie kan speel. Nou hier is dis lekker by die huis en dan nog om lekker nog te verlang is het sensasie in Steve Hofmeyer met Agter Elke Man.

vochtige stad. Ek kan het nie meer van rustelose gemak my sak. Ek hou as in gebouwe, robot en touwe, dis anders as by die huis. Dis geen en alle ander baan om een wedstrijd neemt.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van Woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesoen, ek het oral rond gevraag.

0: Burgerballen, maar is dit te vat? En die KR was bij mijn eyes.
1: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Tijd voor je drie rij op de Jeugdstas.
1: Als hij 47 minuten over 1 in die middag en ja, zo 2 minuten laat, maar liever laat als nooit, zoals hulle sê. Tijd voor jou 3 in een rij, lekker 3 boerenmuziek nommerkies wat op pad is voor jou Blikkiesdorp vasttrap, dans met Poppy en Christus het eers, net om jou klein zaterdag voor jou beter te maken.

0: Dat is die klanke van Franja Du Plessis met Stad van Verlangen, 20 minuten over 2 in die middag. Tijd voor jou, Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Dat is natuurlijk een gedeelte waar ik voor jou een gedeelte speel van een liedje. En jij moet voor mij laten weten op WhatsApp of TikTok. Kan je voor mij zeggen, Royers, die zanger is Piet Pompies en die liedjes naam is van je konfijt. Of je kan op 066-594-4248 voor onze boodschap sturen en zeggen, luister hierzo. Dat is die liedje en die kunstenaar. Zo hierzo gaan jij raai wat is die liedje en die zanger zijn naam en die titel. En dan laat weet je voor mij, hier is jouw leidraad van die liedje. Van Bikkie Likkie vandaag.

0: radio is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the postig board, in yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebook-blad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Every second,
6: every second,
7: every minute,
8: every hour.
9: Music for your soul.
10: Yo, Stasi.

Als hij lekker I like to feel like dancing is op jouw statie. 55 minuten over 2. En om 5 minuten breng ik via jouw 3 uur nieuws hier op jouw statie. Zo, lekker muziek op pad voor jou, Jelani en Tevin Roo met liefde wat ons heel maakt. En kort daarna op zijn hakken rijdt Dylan met heeltemal niks. En dan jouw nieuws om 3.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rotmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

SFM Nuus. Een hartelijke goeiemiddag aan jou. Er is Op die Kop 4 uur en het is tijd voor jou nuus hier op Hartie SFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk na jou nuus om 4.

0: Kijk, tenslotte hier die nieuwsbulletin naar jou handelsnieuws en geldzaken. Dat is natuurlijk jouw wisselkoersen en economische aanwijzers. De randse verhandeling tegen die dollar staat thans op R16,35. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R21,98 en die euro R19,03. Die prijs van goud op die stadium $4,414.23 per fijnons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is op die stadium $95.58 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Bly geskakel vir die program Huiswaarts saam met Hein.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons hartelijke goeiemiddag aan jou. Bye bye, welkom hier bij Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dis 11 minute na 4 en dis natuurlijk tijd vir Huiswaard saam met Hein. Skuins aan tot skuins voor 7 vanavond in die program. Ons bring jou boogte van die verkeer, die weer, ons kyk na die nuus en actualiteit oor die algemeen. Klein Saterdag, so ja, heerlik saam met jou op hierdie Klein Saterdag. Vandag natuurlijk die 27ste van Mei. So teen 4:30 se kant is dit woorddraai tyd. Ons gaan weer bykie die woorddraai speletjie speel waar jy die ooreenstemmende woord vir my moet uithaal in die titel van die liedjie of dalk die kunstenaar se naam en van. Wel vandag verjaardag keerspel om 4:45, om 5 uur het ons weer nuus vir jou en streeks weer direct daarna. Dan moet nie vergeet nie, nog actualiteit is om 4:45 vanmiddag en natuurlijk nuus fokus. En dan om 5:30 sportnuus op jou gunsteling radio. Nommer in Arlee vir jou communicatie is 061-511-2602. Bring my op hoogte van verkeerszake as daar verkeersprobleme is. En dan kan ons dit natuurlijk ook vir die andere padgebruikers makkeliker maak. Maar so gepraat van verkeer, ons gaan gauw kyk na ons eerste verkeersverslag. En dan gaan ons voort met die muziek.

Wel, we zijn 27 minuten na 4 en dat was die klanke van Modern Talking. You can win if you want. Breng ons amper bij daar die muziekspelige woorddraai om 4:30. Je kan deelnemen door ook deel, wel, door baie mooi daarna te luisteren. Ons soek die ooreenstemmende woord in die titel van die liedje of dalk in die kunstenaar se naam en van. Dit is een pretspelige waaraan baie luisteraars natuurlijk alhou daarvan om deel te nemen. Jy is ook welkom vanmiddag om deel te nemen. Maar tot en met dan, Gerard Steyn met Pennies en Ponde.

0: Wel is tyd om die wenner aan te kondig en die deelnemers aan Woorddraai. Woorddraai wat sopas iets van die verlede is. Hier is twee deelnemers vanmiddag aan Woorddraai. Ons het in die eerste plek vanmiddag. Kom ons kyk gou vinnig vir Johan. Johan Nagel, heeltemal reg daar van Namibië. En Johan, wat gesê, daai die woord is da of duis. Heeltemal korrek. Die woord is duis, da in Afrikaans. Dis ook reg, Johan. Baie, baie geluk. Johan Nagel daar van natuurlijk Namibië. In die eerste plek. In die tweede plek vanmiddag Norman Turin van Durban. Norman, wat ook vir my sê, die woord is duis. Wel gedaan, ou Norman. En dankie vir die deelname. Is dan ons eerste en tweede plek deelnemers. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem. En daarna is dit natuurlijk een tyd vir verjaardag keerspel. Vanmiddag die muziek van Cherie, Bynand en Cherie, of Cherie, wat natuurlijk vandag verjaar. If you're an artist this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark Big Breakfast, a large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, homestyle hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax, and if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burned, like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag.
3: Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Kom eigenlijk aan Cherie met haar verjaarsdag. Cherie, wat natuurlijk deel is van die groep Wynand en Cherie. En ja, Cherie, fantastisch om weer een slag voor jou te zien. En ik hoop je het een fantastische dag gehad zover. Baie, baie geluk met jouw verjaardag.

Kijk, tenslotte die renisbulletin naar jouw handelsnieuws in geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is thans op R16,33. Die rand is tegen die pond op R21,97. En die euro op R19,02. Brent olie is $95.87 per vat. En die prijs van goud op die stadium $4,451.02 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende finale nieuwsbulletin is om 6:00 vanavond.

0: ons gaan vinnig een handelsbreek neem en dan luister ons na Jan Bloukas en Jannie Bey en Sterre Brand en daarna is het tyd vir Nuus Fokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands. And chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kito.

Wel is de Afrikaanse huishoudings, wat reeds financieel op het knie is, moes in my maand van jaar nog dieper hulle sakke, of nog dieper in hulle sakke delf, om kos op die tafel te sit. Leidens die jongste huishoudelike beskostigbaarheidsindex, het die gemiddelde koste van een kosmandjie nou tot omtrent R5,479,26 gestyg. Dit is 0,5% meer as wat in april maand aangeteken is. So, prijse wat opgaan, en dit is altyd maar te doen met die brandstofheffing, of die brandstofstygings wat ons het eenmaal een maand, en ook die globale ekonomie wat onder druk verkeer as gevolg van dit wat in die Midde-Ooste gebeur. Dan hierdie interessante berig, 4de verdagte wat na bewering, die vermoorde Bram Kruger, een oud paramedicus van Pretoria op een maat soek app genader het, is woensdag tydens sy hofverskyning in hegtenis geneem. Ntando Zondi, die enigste van die staat, is 4 verdagtes wat van die moord op Kruger beskuldig word en wat nog in aanhouding is, sy borgtogverrigtinge kon nie soos beplan voortgaan nie. Vroeger is berig dat Zondi het aangedui dat sy borgtog aansoek nie moet voortgaan saam met die van sy medebeskuldigdes nie. En nie, hy of sy rechtsverteenwoordiger, sy sê die Puku, het redes vir die besluit gegee nie. Puku wil woensdag ook vir een soortgelijke uitstel vra, weens nieuwe verwikkelinge. Kort voor die hof, echter die redes kon aanhoor, het politiebeamte het KwaZulu-Natal Zondi in hegtenis geneem. Die KwaZulu-Natalse politie het een lasbrief opgedaag en Zondi gearresteer op een klagte wat spruit uit 2025 Kwaduku-saak.

0: bij daar die afrit by Ou Parelweg. Daar kan jy dalk sluitings verwag vorentoe. Ek ben is al wat die verkeer aan betref en nou niks ander ernstige probleme wat aangemeld is soos in met nou nie. Ons gaan weer een bykie later kyk na die verkeerssituasie op die paaie. Kom ons maak een bykie muziek. Hier is enekie van Boney M en Sash. Dit is Ma Baker. Bly geskakel binnenkort. Gaan ons kyk of daar sportnies is om met jou te deel.
1: RTCFM.com. Hier doen ons dinge anders. Wereld.

Ja, hier is ons met vanavond se kutsverzoeken. En ons het enetje gekryg van Alta, het gevraagd vir CCR, sê, tonight. Ek gaan kyk of ek een plekje gaan kry, of een tykje gaan kry, om ook hierin te speel vir Johan. Nagel het gevraagd vir Wieder Schaal, van Quentin Lawrence ons. En as ons hom nou nie voor 6 gespeel kan kry, Johan, dan speel ons hom vir jou na 6 vanavond, hoor. So ja, ek dink, dit is miskien wat ons moet doen. In elk geval, hier is Alta se keuse in kutsverzoeken vanavond. Sy vraag net vir CCR met Hey Tonight.

0: Nice FM. Nice.
1: Als aardige goedenavond aan jou, en het is zo pas geweest 6 uur, dus tijd voor je hand, Nice op Artis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Vraag die een daar wat van Quentin Lourens Wiedersjaal aangevraagd daar door Johan Lategan daar van Namibiese wereld. Sommige net, hy wil dit baie graag gehoor het en ek het dit vir hom gespeel.

Zingers kan Galie Bejaard, die CVM, jouw stansie, die Big Valley Radio. Dit was toepas geweest DJ Otzi in The Bellamy Brothers, I Need More Of You. En de Depeche Mode net voor dit met I Just Can't Get Enough. Nou, dat is die vanavond kunstenaar Driespel nie. Het heerlijke muziek tot op een groetijd, maar nou is het tijd om te kijken naar die verkeer voor die laatste keer vandaag.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Ik loop perfect. Hij is netjes, hij is mooi. Hij past perfect op mijn arm. Alles, alles is perfect. Zo, dat is mijn ervaring van online. Zo, ik zal het nou met meer vrijmoedigheid doen. En mensen krijgen ongelooflijke bargains. Dus hier twee horloges van 88. Nou, die tijd zal nou leren of dat een kwaliteit is of niet. Maar ik zie je zegt, dat is verder, niks fout. Ik geniet hulle. Dat is mij lekker. Ik hoef niet meer op mijn cellfoon aan elkaar te kijken hoe laat het is. Ik gooi net mijn arm en dan eet ik om. Zo, so, dan weet ik wat die tijd. Zo, so, nou hoef ik in mijn phone zo aan elkaar te kijken wat die tijd is. Wat is die tijd? Wie is mijn werk? Is ik bijbewust van tijd? Hoeveel is daar oor? En, enzovoort. Maar kom, ik speel eerst weer voor jullie een lekker weekend. Save your tears.

Mensdom, jy kan het maar sê, jy kan het my herken. Dit was mooi gewees, nee? Ja, ek dink so. Dan een hoender met 7 reënboë. Steve Hofmeyr het almoes aan ons bekendgesteld toe hy op 32 jaar ouderdom België toe. Uiteindelik soos hy self herken het gevlug van al die moeilikheid wat hy in Suid-Afrika gehad het met die kinders en met die kerke en al die, in die politiek en toe het hy so vir een jaar, denk ek, het in België gaan bly en daarvoor daarna Hoender ontmoet, saam met haar liedjie opgeneem en sy het in Suid-Afrika ook om optree. So, ja, elke slechte ding kom op jou, altyd ietsje goeds uit. So, ons ken nou van die Dana Hoender al baie jare. Kijk, hy was toe 32, hy is nou 61, so is die hele klompie jare gelede, is 30 jaar gelede, wat hy soen toe gegaan het en daarna saam met haar begin sing het ook. Dis tyd dat ek een bykie praat oor braai, ek sien ek hardop so bykie laat vanavond, maar ach wat, dis braai aankeis na my dopjes, as mens rondom my braaivleisvee staan, dan kan jy ons maar bykie, jy weet, ons gaan nou braai, jy ken ons daai grapie, so, of daai story, so ons gaan nou net laat aankeis story hê, so ons gaan nou gauw braai gesels, en ek wil vir jou vertel, my bierman, seker so 3 weke of terug, toe sit ek en vrou die vandaar by ons vierkie daar buiten, en dis een mooierige aand en als, en hier kom Bierman na my toe, ons het een baie mooi vriendskapsverhouding met hulle, ons kom goed oor die weg, is, en ons gesels lekker, ons keier saam, en sulke type van goed, hy kom, hy sê, maar ek sien oom na min hier, oom is die afgelopen tyd baie stil, as ek loer dan het, dan brand hy nie een vierkie nie, en ach, ek weet in een verskoningsuitdrink, uitdink, en hy sê ook toe nogal vir my, dat oom het vir my gesê, dat het maak nie saak of het koud is, he. Ek braai, so jy kan my weet op, een vrijdag aand, as ek sê vir my sien, ons sal hier sit en braai, al is het koud, selfs as het herinnerig is, en ek besef toe, ek het oor die ding gedink, ek sê ek maar die jong man is ons nou heeltemal reg, ek het nou so gespog, dat ek laat my nie afse deriveer in die kou en sulke goed nie, en ek het vraagjes na die afgelopen tyd die braaierij een bykie afgeskeep, ek het nie opbouw braai nie, maar ek het een bykie minder gebraas op vol van weer en die type van goed, en ek dink nee, maar dit kan nou nie so wees nie, en ek en Tracy toe nou weer bykie daar oor gesels, dat weet oor wat hy nou vir ons gesê het, en hoe baie ons, en ek altyd vierkie gemaakt, betek jy net een vierkie met een braaibroekie, maak jy saakie, maar lekker vierkie om buiten sit en keier en gesels, en as mense weet ook al, as hulle vir my op een vrijdag aan by vierkie sit, dan is hulle welkom, kan hulle maar net hulle kamstond bring, kom, keier saam, so, dit is vir my baie lekker om dit te doen, en ek sê nou die dag vir, sê ek wie, wat, weet, ons sal definitief weer een plan moet maak, want die wat ons nie kan braai, is het reen nie, of is het so erg koud te sê, dit is, kijk, een mens word ouder, so die koue word veel erger, en die reen word meer, maar, ek denk, maar dit kan nie wees, dat ons minder braai nie, dit mag nie so wees nie, en dis toe dat ek een brainwave krijg, ek denk so, ek kyk so met my tafel daar buiten, en ek kyk my braai, daar wil ek staan, en ek denk so, jy weet, as, ek het nie onderdak braai nie, maar kom ek sê nou net, ek skuif die tafel nou soen toe, en ek vat my braai en ek bring hom hier naartoe, en dan skuif ek hom maar teen my stoep, soos letterlijk by my traliehek wat ek op het, soos ek hy traliehek oopmaak, dan is ek op my stoep en daar staan my braai ook, en ek is onderdak, ons sit onderdak, dit is net een gedeelte van die braai wat nie onderdak is nie, en ek weet vrou lief het in ek die ding in my kop ingeplant, dat ek het vir my gesê, hoekom bring jy nie net weer, as die weer so sleg is, kom sit hom net weer daar op die stoep soos alle vorige keer gedoen het. Nou ja, ons het gedoen en nou is het somme permanent daar. Nou is het skuifie die traliehek oop en ons is allerhande goed, weet stoele uit te dra nie of lichte uit te dra nie of muziek uit te dra nie, niks. Ek maak net die traliehek oop en nou kan ek braai. Nou het ek dan nie meer verskoning nie. Daar is glad nie meer so nie, so, en ek gaan ook nie meer verskoning heen nie, want ons het die omstandighede, ek dink is net in baie erge reen, wat ons nie sal kan braai nie, het hang ook maar af, maar tenminste, ek is nou so 70% dat ek nou onder dak braai, dis is een droom wat waar geword het, want daar by my kompleks mag ons nie buiten braaiplekke heen nie, so jy moet maar, weet, ordentlike een laat bou vir jou, of koop in die winkel, wat jy kan rondskuif, so,
nou het ons so binnen onderdak braai, semi onderdak braai, en ek gedink, ek vertel dit nie vir jou, man, dit is een mooie bezigheid. Kom, ek speel vir jou hierdie een van Geraldine, Take Me Back.

Nou ja, dit was Inja wat voor ze sing het Caribbean Blue, een van haar groot treffers. Ek denk, dat kom zo ook uit die 80e jare, as ek nou nie, ek praat onder correctie, maar jy is ingeskakel by Braai aan Keisame Toppies, dit is nou al 2025, en dit is tyd dat ek hierdie tyd van die aand so bykie met muziek vir jou gesels, maar ek het nie vanavond een lang story nie. Die een is toe twee kunstenaars, hulle is al twee Britte, die een is 85 jaar oud op die oomblik, so hy lewe nog, en die ander ene is 66 jaar oud. Hulle het onderskeidelik in 1985, 1987, het hulle een treffer gehad, albei groot treffer gehad, met liedjie wat met die naam Some People. So nou gaan jy dat al twee wys dat die meeste gaan weet van Cliff Richard, Sir Cliff Richard eintlik, het in 1987 Some People uitgebring. Het was een groot treffer geweest. Twee jaar voor dit het een ander Britse kunstenaar ook een liedje uitgebring met Some People en sy naam is Belouis Sam. So ek hoop ek spreek het reg uit. Nou ek weet dat ek daai tyd baie van die twee liedjes gehou het. Dit is so makkelijk gewees soos deesda wat jy een liedje moes nou van platforms kan gaan aflaan nie. Jy moes dit gaan koop het. Die plaat moes jy gaan koop het of jy moes met jou tape recorder moet jy daar by sit, of sommige mense het al die faciliteite gehad om het van die radio af op te neem op sy eie, ons het ons eie mixtapes gemaakt, nou hierdie twee liedjes was dan ook twee wat ek op een van my mixtapes gemaakt het en omdat hulle so na by mekaar is, was hulle so op een kasset gewees, en ek het die twee liedjes baie geniet, en ek weet vooral die Belly Sam is een video van in 1985 van sy weer Some People, was nogal baie oulik geweest. Ek het nogal graag na die video ook gekyk. Soos ek sê, ek maak nogal die ding daarvan, dat die liekie met die oulike video ook by hee.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou luige en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

willen stralen, maar het lukt nog steeds met wonden. Ik zal hier ons bloed verdeel ons gronden, maar ik is amper terug.